0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik komen bij ze?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik zal hier niet moeilijk uitkomen.
0: Kom, we zitten bij je dan.
1: Nou.
0: Ja.